0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt, meldt Omroep Gelderland. Zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. Door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. De hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Het weer helder en een graad of 7 uiteindelijk in het oosten. Overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het Zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Een uur geleden waren dat er nog 111. Maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer, want er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak. Het is oud-bendeleider Duane Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat hij niet schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer, vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand, onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaart op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. En na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. Inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het hele spoornet. Dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer dan nog zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer, dan kan het weer 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer.

Okay, bye.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Bij clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen ze zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want zeker echte grasvelden hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al gehoord dat er zeker niet mag worden gespeeld op de velden. Het Hoogheemraadschap controleert of clubs zich er wel aan houden. En op kunstgras mag er wel gewoon worden gespeeld. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en EU en de EU hebben hulp toegezegd. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft op de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan de landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer zonnig en droog bij 26 graden maximaal in het zuiden, 20 in het noorden van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: Met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte ontstaan er problemen bij clubs in het amateurvoetbal. In Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen clubs zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want echte grasvelden hebben hard water nodig.
4: In het verleden heeft de gemeente wel gesproeid, maar daarvan hebben ze gezegd dat doen we dit jaar niet. En we hebben ons overwogen om te boren, maar de grondwaterspiegel is hier zo laag dat je echt diep moet boren. Dus dat zit er waarschijnlijk ook niet in.
3: In het Westland hebben clubs al gehoord dat er niet mag worden gespeeld op de velden. Op kunstgras mag wel gewoon worden gespeeld. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Verschillende Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. En voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham stoten ze 20,73 meter, ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd.
5: Daar gaat dat ding, en waar gaat dat ding heen zeg? Wat een serie! Applaus, 20,73. De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
3: Op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland een bronzen medaille. Het weer, zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: tijd.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De marktkraam van de rechtse studentenvereniging GNSV is gistermiddag bekogeld met een stinkbom. De partij met een conservatief nationale levenshouding stond op de Elsiet Informatiemarkt, een markt voor eerstejaars studenten in Leiden. De partij stond vorig jaar voor de eerste keer op de markt. Ook toen was er protest. Er werd een emmer mest voor de kraam leeggegooid. Mede daarom werd de kraam dit jaar extra beveiligd. Actiegroep Leiden Palestina Coalitie organiseert zaterdag 26 september een BDS-mars in de sleutelstad. BDS staat voor Boycott, Disvestment, Sanctions. Het is een wereldwijde campagne die oproept tot verzet tegen Israël, met als doel dat land te bewegen zich tegenover de Palestijnen aan de mensenrechten te houden. De organisatie, die in Leiden vaker dit soort marsen en sit-ins organiseert, verwacht dat de manifestatie op 26 september de grootste ooit wordt. Bijna is het zover. De feestweek in Wassenaar wordt morgen feestelijk geopend. Gisteren begon een groep vrijwilligers van de Oranje Vereniging met de opbouw. Ze beginnen traditioneel met het neerzetten van het fietsenrek waar bezoekers hun fiets kwijt kunnen. Ook werden de lampen opgehangen en zijn de eerste exploitanten van de kermis ook al gearriveerd op de Dr. Mansveldkade. Vandaag komt de feesttent aan in Wassenaar en ook die wordt weer feestelijk aangekleed. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een zonnige en droge dag. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit oost-noordoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 24 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
0: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Op vakantie?
3: Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Veel grasvelden zijn dor, bruin en keihard. In Colombia zijn na de stevige aardbeving met een kracht van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. De reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
5: Honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in 3 steden die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast.
4: De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn een dode en 2 gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in 2 magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan, vooral Zaporizhia kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen 5 mensen om het leven. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië.
6: En van der Schoot knok, knok, knok, maar het wordt plek 3. Noorwegen 1, Groot-Brittannië 2. En Nederland een prima bronzen medaille, net als 2 jaar geleden in Rome. Zeer, zeer goed gelopen.
4: Jessica Schilder won goud bij het kogelstoten. Het weer, zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de N207 Bergambacht richting Alphen aan de Rijn. Tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457 rijdt het langzaam over 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: forget your name.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De marktkraam van de rechtse studentenvereniging GNSV is gistermiddag bekogeld met een stinkbom. De partij met een conservatief-nationale levenshouding stond op de Elsiet Informatiemarkt, een markt voor eerstejaarsstudenten in Leiden. De partij stond vorig jaar voor de eerste keer op de markt. Ook toen was er protest. Er werd een emmer mest voor de kraam leeggegooid. Mede daarom werd de kraam dit jaar extra beveiligd. Actiegroep Leiden Palestina Coalitie organiseert zaterdag 26 september een BDS-mars in de sleutelstad. BDS staat voor Boycott, Disvestment, Sanctions. Het is een wereldwijde campagne die oproept tot verzet tegen Israël, met als doel dat land te bewegen zich tegenover de Palestijnen aan de mensenrechten te houden. De organisatie, die in Leiden vaker dit soort marsen en sit-ins organiseert, verwacht dat de manifestatie op 26 september de grootste ooit wordt. Bijna is het zover. De feestweek in Wassenaar wordt morgen feestelijk geopend. Gisteren begon een groep vrijwilligers van de Oranje Vereniging met de opbouw. Ze beginnen traditioneel met het neerzetten van het fietsenrek waar bezoekers hun fiets kwijt kunnen. Ook werden de lampen opgehangen en zijn de eerste exploitanten van de kermis ook al gearriveerd op de Dr. Mansveldkade. Vandaag komt de feesttent aan in Wassenaar en ook die wordt weer feestelijk aangekleed. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een zonnige en droge dag. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit oost-noordoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 24 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Jaarmarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo Stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet meer op gespeeld mag worden. De gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van dorre velden waar toch op gespeeld is, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. Het Turkse parlement heeft ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke stap in het vredesproces met de Koerdische guerrilla-bewegingen, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
4: Als ze slagen, dan komt er dus een einde aan een bloedige strijd van ruim 40 jaar. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. En je kan dan wel, denk ik, zeggen dat ze tot nu toe nog nooit zo dichtbij zijn gekomen.
3: De uitvoering gaat wel pas in als Turkije bevestigt dat de PKK alle wapens heeft ingeleverd. Doordat in het Verenigd Koninkrijk de gevangenissen overvol zitten, heeft de regering besloten om sommige gedetineerden eerder vrij te laten. Het gaat om zo'n 5000 gevangenen die al een ruime tijd van hun straf hebben uitgezeten, zegt correspondent Fleur Launsbach.
5: De zwaarste categorieën die vallen buiten deze regeling, dus bijvoorbeeld terroristen of mensen die levenslang hebben gekregen of daders van ernstige misdrijf tegen kinderen. Dus er zijn ook categorieën die niet eerder vrijgelaten worden.
3: Het eerder vrijlaten van gedetineerden gaat in oktober van start. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. Het weer, een zonnige dag vandaag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer, donderdag en vrijdag zelfs tropisch met 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Geen files in de regio West, wel een wegafsluiting. De N209 Hazerswoude richting Rotterdam. Die is dicht vanwege een ongeluk tussen Zoetermeer-Oost en de aansluiting met de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Met The Drop en Teddy Swims. Break Up in Reverse. Goedemorgen en welkom dinsdag 11 augustus in de zomervakantie. En dat betekent een nieuwe aflevering van Rudo. Ook vandaag weer met de lekkerste muziek en het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Dat nieuws check je ook online op onze website, onder andere centraalplus.nl. Maar ook in onze gratis nieuwsapp die je kan downloaden via de App Store en via Google Play. En zo meteen duiken we in het nieuws van de afgelopen 24 uur. Dat doen we in het volgende uur. Paul Albers heeft het nieuws van nu voor je. Zo meteen om 9:30. Rio! En zo meteen een interview met Wanko. Hij is van de NSGV. Dat is de rechtse studentenpartij die gisteren op de LZ Informatiemarkt stond. Stonden er voor de tweede keer. Vorig jaar werd er een emmer mest voor hun kraam gegooid. En dit jaar een stinkbom. Zo meteen hoor je Wanko erover hier in de uitzending. Verder Olivia Dien met Zoe. En eerst Lois Lane.

0: God makes me. Nieuwe muziek op Centra Plus. Manny Walls en Brian V. En Where Do I Go? En Olivia Dienog en ook Lois Lane met Tonight. Op deze dinsdag. Het is de week van de LZ-week. De studentenintroductieweek in Leiden. Bijna 4000 studenten zijn de stad aan het ontdekken. Een reportage van de start van de LZ kan je nu vinden op onze website centraalplus.nl. En gistermiddag was er vanaf 2 uur een informatiemarkt. Die vond plaats in het centrum van Leiden. En studentenverenigingen, politieke partijen, bedrijven en andere instellingen die waren zichzelf aan het presenteren aan die studenten. Onder hen ook de GNSV, een omstreden rechtse partij. Vorig jaar was er veel weerstand dat deze partij mee zou doen. Politieke partijen wilden dat tegenhouden. Er was zelfs ook een groep die een emmer mest bij de kraam uitstortte. Ook gisteren ging het niet helemaal goed. Je hoort Wanko van de GNSV, die vertelt zometeen dat er een stinkbom gegooid werd naar hun kraam gistermiddag. Maar hij vertelt ook over de ambities van hun partij.
1: Nou ja, het gaat redelijk goed. We staan weer op een mooie plek waar veel studenten toch wel tegenkomen en waar we mooie gesprekken mee kunnen voeren.
0: Ja, ik hoorde je net tegen een dame zeggen, ja, we zijn net even wat anders. Wat bedoel je daar dan precies mee?
1: Nou ja, eigenlijk de student kan er zelf al mee. Ze ziet dat er eigenlijk vooral veel progressieve studentenverenigingen aanwezig zijn. En dan zijn wij nogal wel als rechtse vereniging wel wat anders, ja.
0: Ja, dus vorig jaar was er ook al discussie. Toen werd er een emmer met mes bij jullie neergegooid. Weerhoudt jullie er niet van om op zo'n markt te staan, hè?
1: Nee, het is vandaag eigenlijk weer gebeurd. Er is weer wat op onze kraam gegooid. En het is gewoon jammer, maar wij blijven gewoon doorgaan. En we staan er vandaag ook weer gewoon vrolijk weer bij.
0: Ja, want wat is er vandaag op jullie kraam gegooid dan?
1: Ik durf niet te zeggen. Ik wil het eigenlijk ook niet weten. Maar het stonk nogal erg.
0: Ja, jullie hebben ook als enige kraam volgens mij beveiliging staan, hè?
1: Er is sowieso wel beveiliging op de LZ aanwezig. Maar er wordt wel een extra oogje in het cel gehouden. Dat is helaas gewoon echt nodig.
0: Vorig jaar was het inderdaad wat gedoe. Mogen ze er wel staan, mogen ze niet staan. En jullie staan er nu weer. Zie je een groei eigenlijk in jullie ledenaantal als je kijkt naar afgelopen jaar en naar dit jaar toe?
1: Nou ja, je merkt wel meer dat er steeds ieder jaar weer meer interesse is. En dat komt ook door naar uiteindelijk ons ledenaantal. Dat blijft ook wel groeien.
0: Wat is wat jullie uiteindelijke doel?
1: Misschien de grootste worden. Nee, dat weten we niet. Maar gewoon een mooie groei hebben dat we jaarlijks weer misschien wel verdubbelen of zoiets. En dat we dan weer mooi door kunnen gaan.
0: De GNSV en Wanko van hun partij die als woordvoerder optrad. De beelden bij dit interview en meer erover lees je op onze website centraalplus.nl. Straks dan

0: to Old Central Plus. Het is tijd voor het nieuws van 9:30. Meer muziek daarna. Dan hoor je onder andere James T.W. When You Love Someone. En ook de nieuwste van Bibi Rexha en Faithless. Nieuwe Religion hoor je zo.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De marktkraam van de rechtse studentenvereniging GNSV is gistermiddag bekogeld met een stinkbom. De partij met een conservatief nationale levenshouding stond op de Elsiet Informatiemarkt, een markt voor eerstejaars studenten in Leiden. De partij stond vorig jaar voor de eerste keer op de markt. Ook toen was er protest. Er werd een emmer mest voor de kraam leeggegooid. Mede daarom werd de kraam dit jaar extra beveiligd. Actiegroep Leiden-Palestina-coalitie organiseert zaterdag 26 september een BDS-mars in de sleutelstad. BDS staat voor Boycott, Disvestment, Sanctions. Het is een wereldwijde campagne die oproept tot verzet tegen Israël, met als doel dat land te bewegen zich tegenover de Palestijnen aan de mensenrechten te houden. De organisatie, die in Leiden vaker dit soort marsen en sit-ins organiseert, verwacht dat de manifestatie op 26 september de grootste ooit wordt. Bijna is het zover. De feestweek in Wassenaar wordt morgen feestelijk geopend. Gisteren begon een groep vrijwilligers van de Oranje Vereniging met de opbouw. Ze beginnen traditioneel met het neerzetten van het fietsenrek waar bezoekers hun fiets kwijt kunnen. Ook werden de lampen opgehangen en zijn de eerste exploitanten van de kermis ook al gearriveerd op de Dr. Mansveldkade. Vandaag komt de feesttent aan in Wassenaar en ook die wordt weer feestelijk aangekleed. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een zonnige en droge dag. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit oost-noordoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 24 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In de regio West is de N209 afgesloten, Hazerswoude richting Rotterdam. Door een ongeluk is de weg dicht tussen afrit Moerkapelle en de aansluiting met de A12. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Bibi Rexha en Fadeless en New Religion. 11 augustus vandaag. Wie zijn er jarig? Neem het even met je door. Dit is de verjaardag van Aisha Erotica, Amerikaans zangeres en singer-songwriter, rapper en producer. 30. Tamira Tola, Ethiopisch atleet op de 10.000 meter en een marathon. 35 is die. En het is ook de verjaardag van Rob Wijnberg, Nederlands columnist en journalist. 44 is die geworden. Mabel Wisse-Smit, ook jarig. Die kennen we dan weer van Koningshuis, 58. En Anna Gunn is ook jarig, Amerikaans actrice, 58. Diana Vuj, de achternaam blijft leuk hè, als je weet dat ze weervrouw is. 61 geworden. En Joe Jackson, de Britse muzikant, is vandaag 72 geworden. Steve Wozniak, die is dan weer ingenieur en oprichter van Apple. Hij is 76 geworden. En de laatste jarige die ik voor je heb, die ken je zeker als ik een plaat van erin start. Annelies Kuisters. Gaat er al een belletje rinkelen? Het is een van de leden van Cresip. Ze is vandaag 44 geworden. En dit was de eerste hit van Cresip in de jaren 90. Dit is I Would Stay. If this is true.

Bente en 3, 2, 1 bij Centraal Plus. Het is bijna 10 uur. Deel 2 van Rudo komt eraan voor deze dinsdag. En daarin hoor je de huidige nummer 1 van de 30, de Centraal Plus hitlijst. En op nummer 1 staat Magnetic de Bouwsa. Rudo!

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet en er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. De brandweer in Lelystad krijgt hulp van collega's uit Utrecht en het Gooi. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg, Overijssel en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet op gespeeld mag worden. Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud. Het herstel van dorre velden waar toch op wordt gespeeld kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp en ook de EU komt met hulp voor Colombia. Een magneetvisser heeft in Werkendam een meterslang kunstwerk van een vis gevonden dat een maand geleden werd gestolen. De visser zegt dat zijn magneet tijdens het vissen aan iets bleef haken wat te zwaar was om op te tillen. Met een haak haalde hij het kunstwerk uiteindelijk boven. De kunstenaar zegt nog altijd stom verbaasd te zijn over de diefstal en de vondst. Hij noemt het toepasselijk dat zijn vis in een vijver werd aangetroffen. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De N209 Hazerswoude richting Rotterdam is afgesloten tussen afrit Moerkapelle en de aansluiting met de A12 door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

met de Wouter, Magnetic en Katy Perry. Je hoorde Firework bij Rudo op deze dinsdag 11 augustus. Deel 2 van de show. En dat betekent zometeen het nieuws van de afgelopen 24 uur. En jouw track die je daar dan weer bij aan mag gaan vragen. Mag je het mailadres rudo@centraalplus.nl voor gaan gebruiken zometeen. En verder zometeen de plustrack voor deze week. Sven Seliers is nieuwe muziek. Is een Nederlander of een Belg in ieder geval. Je hoort hem zometeen met Somebody New. En ik heb zometeen een Coldplay voor je klaarstaan met We Pray. Maar we starten met Eva Max. Dit is Maybe You're the Problem. Rio!

0: Nieuw op Centraal Plus. Sterker nog, de belangrijkste plaat deze week. Het is de Plus track Somebody New. Dat geldt ook wel een beetje voor Sven Seliers.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Big Love Not War. Het COC organiseert een verbindende bakwedstrijd. Dat doen ze op 30 augustus. De actiegroep Leiden-Palestina-coalitie organiseert 26 september een BDS-mars in Leiden. Het is de grootste mars ooit die ze gaan doen. En de marktkraam van GNSV is bekogeld met een stinkbom gisteren op de LZ-markt. Een reportage ervan kun je vinden op onze website centraalplus.nl. Diezelfde LZ-week is trouwens ook gestart gisteren. We waren bij die start, kun je ook gaan terugvinden op onze website centraalplus.nl. En gemeenten in onze regio hanteren een warmteprotocol. Check vooral de website van je gemeente om te kijken wat daar nou eigenlijk bij hoort. En de opbouw van de feestweek in Wassenaar die is gestart. Deze week is die, hè. Morgen dan gaat de kermis daar al open. Een flinke schade, maar geen botsing of geen gewonden bij een botsing op de N206 gisteren. En de Leidendorper Stefan van Beek die is de beste trouwfotograaf ter wereld geworden. Gisteren was hij in de studio bij Elmar in de middagshow en praten ze daarover. Dat kan je terugvinden ook op onze website centraalplus.nl. Hey, zometeen het nieuws van 10:30. Je hoort het nieuws met Paul Albers. Verder hoor je zometeen Emma Heesters met Hartenbreker. En eerst Mel Smith. Dit is Nice to Meet You.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar Rio.

0: Radio Centraal Plus. Meer muziek straks. Topic en Becky G. Sorry Papi. En ook zie je met You've Changed hoor je zo.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De marktkraam van de rechtse studentenvereniging GNSV is gistermiddag bekogeld met een stinkbom. De partij met een conservatief-nationale levenshouding stond op de LCIT-informatiemarkt, een markt voor eerstejaars studenten in Leiden. De partij stond vorig jaar voor de eerste keer op de markt. Ook toen was er protest. Er werd een emmer mest voor de kraam leeggegooid. Mede daarom werd de kraam dit jaar extra beveiligd. Actiegroep Leiden-Palestina-coalitie organiseert zaterdag 26 september een BDS-mars in de sleutelstad. BDS staat voor Boycott, Disvestment, Sanctions. Het is een wereldwijde campagne die oproept tot verzet tegen Israël, met als doel dat land te bewegen zich tegenover de Palestijnen aan de mensenrechten te houden. De organisatie, die in Leiden vaker dit soort marsen en sit-ins organiseert, verwacht dat de manifestatie op 26 september de grootste ooit wordt. Bijna is het zover. De feestweek in Wassenaar wordt morgen feestelijk geopend. Gisteren begon een groep vrijwilligers van de Oranje Vereniging met de opbouw. Ze beginnen traditioneel met het neerzetten van het fietsenrek waar bezoekers hun fiets kwijt kunnen. Ook werden de lampen opgehangen en zijn de eerste exploitanten van de kermis ook al gearriveerd op de Dr. Mansveldkade. Vandaag komt de feesttent aan in Wassenaar en ook die wordt weer feestelijk aangekleed. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een zonnige en droge dag. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit oost-noordoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 24 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: week, die is de beste trouwfotograaf ter wereld geworden. De fotograaf kreeg de titel tijdens de internationale One Island Awards. Maar liefst 14 van zijn foto's vielen in de prijzen. Wil je er meer over lezen? Check vooral op onze website centraalplus.nl. Daar vind je ook een interview met Stefan. Hij was gistermiddag in de middagshow met Elmar, of bij Elmar. En Elmar wilde onder andere van hem weten welke foto nou echt doorslaggevend was of waar echt goede feedback op terugkwam.
1: Ja, er was één foto die is moeilijker te omschrijven op de radio misschien. Een wat creatieve foto. En dat waren letters in love, zeg maar. En daartussendoor had ik een bruidspaar gefotografeerd. Die stond een heel stuk verderop. En ik ging over tafels heen hangen en liggen om dan net precies door dat bordje zo die mensen te kunnen fotograferen. Dus ook voor mij nog een uitdaging om dat te doen. Dus technisch gezien lastig. En een van de andere foto's waar hele mooie feedback op kwam, is ook degene die op jullie site is gepubliceerd. Dat is een opa die op zijn neus wordt gekust door de bruid. Een heel spontaan moment wat zo ineens ontstond. Waarbij ik ook dacht, wauw, wat mooi. Ook kippenvel op het moment dat dat gebeurde.
0: Stefan van Beek dus, de beste trouwfotograaf ter wereld. Wil je er meer over lezen, wil je het hele interview terugzien? Dat kan nu online op onze website en dat is centraalplus.nl. Sven, die zit te luisteren, die heeft een tracksuggestie, maar hij kan er gewoon echt niet op komen. Hij zegt, het is een beetje een rapplaat. En in het begin hoor je heel veel foto's klikken. Die vind ik echt toepasselijk bij die trouwfotograaf uit Leiden-Dorp. Ja, ik denk, Sven, dat ik gewoon wel weet welke track jij bedoelt. Dat kan er namelijk maar eentje zijn. Het is deze van Exhibit. Dit is Paparazzi.

Ik krijg een mailtje binnen van Sven. Dat is hem, met uitroeptekens en hoofdletters. Ja, dan heb ik hem... Het was ook niet een hele moeilijke omschrijving, maar het is niet dat ik nu een popgenie ben of zo, wat dat betreft. Maar joh, de exhibit paparazzi bij de beste trouwfotograaf ter wereld, die woont gewoon in ons eigen Leiderdorp. We kijken nog even naar het weer. Vandaag eerst nog wolkenvelden, daarna geleidelijk steeds meer zon, vooral vanmiddag. Er is een noordoostenwind, die is zwak tot matig en het wordt ongeveer 23 graden. Vanaf morgen wordt het weer tropisch warm. De temperatuur morgenmiddag bij een vol zonnetje rond de 30 graden. De Centraal Plus op de dinsdagochtend met zometeen de Outkast Miss Jackson. Hoor je naar Marshmallow en Kelsey Ballerina. Dit is Another Drink.

beetje een idee dat Miss Jackson een hele boze mevrouw met een bezem is die dan achter je aanrent omdat je haar dochter kwaad wil doen. Hij zegt niet voor niks natuurlijk, hè. I'm sorry, sorry Miss Jackson. Je hoorde de uitkast hier op Centraal Plus. Zometeen dan hoor je deel 3 van Rudo. We checken dan even de dag van vandaag. Verder hoor je zometeen onder andere de nieuwste Alex Warren. Nou ja, eigenlijk ook alweer niet de nieuwste. Terwijl hij is niet eens helemaal uit dit plaatje. Je hoort

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen. Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt na buurtonderzoek en het bekijken van camerabeelden. Ze worden verhoord en ook is er beslag gelegd op spullen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa, bijna een jaar geleden. Maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen. Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op vanaf nu weer te zien zijn. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De ziekte grijpt in het land sneller om zich heen dan ooit tevoren. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou deelnemen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Die missie is begin volgende maand. Volgens minister Jezelgus van Defensie is de oefening van belang vanwege de toenemende activiteit van Rusland en China in het Poolgebied. Ze zegt dat de missie niets te maken heeft met de claim van de Amerikaanse president Trump op Groenland. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het wat warmer nog. Dit was het NOS-journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

Cedo, Kids in Love en Jordo nog Passenger van Alex Warren, die afgelopen vrijdag ook alweer met nieuwe muziek uitkwam. En welkom, het is 11 augustus. Je luistert naar de radiozender waar je altijd het nieuws van hier hoort. Ook zometeen weer met Robert Beurzen om 11:30 een nieuwe update. En de zender waar we altijd rond 11:15 kijken wat voor dag het vandaag is. En waarbij jij dan weer een tracksuggestie mag doormailen via rudo@centraalplus.nl. Met zometeen hier op de radio nog Douwe, Bob en Sera Kurrebinas. Armin van Buuren en Sascha's nieuwe muziek Everlasting hoor je naar Louis Capaldi. Dit is The Day That I Die. Rudo!

0: Armin van Buuren en Sascha en Everlasting en Douwe Bob met Sera en Could Have Been Us.
1: Elke dag vieren we wel iets of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: 11 augustus 2026.
1: Dit is Vandaag.
0: Met... Ja, een muzikale dag. Het is namelijk de internationale dag van de steel drum. Dat is speciale drum, zeg maar. Dat is een beetje altijd Caribisch geluid komt eruit. Een beetje tropische drum is het. Ik denk dat ik het beste zo moet omschrijven. Er is niet heel veel informatie over deze dag bekend. Maar het is wel de dag van de steel drum. Dus aan jou de vraag, ken je een leuke plaat met een steel drum erin? Of een lekkere tropische plaat, mag ook. Kom maar even door, even mailen. Rudo@centraalplus.nl, dat is rudo@centraalplus.nl.

0: Centraal Plus. Goedemorgen, het is Rudo hier met zometeen Niall Horan. Je hoort Nice to Meet You. En ook Fireflies komt eraan, de nieuwste van Martin Garrix en U2. En zometeen gaan we ook nog de steel drum opzoeken. Want het is vandaag de internationale dag van die steel drum. Heb je nog een leuke track suggestie waar een steel drum in zit? Even doormailen naar rudo@centraalplus.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het belooft de komende dagen weer flink warm te worden. Reden voor verschillende gemeenten om het warmteprotocol te activeren. En dat betekent aangepaste tijden voor bijvoorbeeld het ophalen van afval of het openen van de Milieustraat of de kinderboerderij. Op onze website is een lijstje van links naar de gemeentewebsites te vinden. Die kun je vooraf raadplegen om niet voor verrassingen te staan. Morgenavond is er een zonsverduistering. De maan dekt een deel van de zon af, omdat hij precies tussen de aarde en de zon in staat. Vanaf 7:15 s'avonds is dit te zien. Maar als je je ogen niet wil beschadigen, moet je een speciale eclipsbril gebruiken en geen gewone zonnebril. Dat is het advies van oogartsen. En het COC Leiden organiseert aan het begin van de Pride Week op zondag 30 augustus een verbindende bakwedstrijd. Met de titel Bake Love, Not War wordt baktalent uitgedaagd om de mooiste Pride taart te maken. Deelnemen is gratis, proeven ook. De wedstrijd wordt gehouden in de Kroon aan de Lange Gracht in Leiden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag helder en zonnig en de temperatuur loopt op tot 23 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Martin Garrix en U2 en Fireflies.
1: Elke dag vieren we wel iets of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: Dinsdag 11 augustus 2026.
1: Dit is Vandaag.
0: Het is vandaag de internationale dag van de steel drum. En ik vroeg aan jou, welke steel drum plaat wil je horen? En ik moet zeggen, had niet verwacht dat er zoveel track suggesties binnen zouden komen. Jeroen die stuurt onder andere John Lennon met Beautiful Boy in. Is een plaat uit 1980. En je krijgt hier ook de Beach Boys binnen met Kokomo. Daar zit die steel drum ook zeker in. UB40, Red Red Wine. Ik heb hem even teruggeluisterd. Daar zit hij inderdaad in, Sjaak. En Led Zeppelin met Fool in the Rain.

0: Die ken ik zelf eigenlijk niet. Maar ik geloof je bij deze dat hij erin zit, Rens. En heel veel platen van Bob Marley en de Wailers komen binnen. Inner Circle, Sweat, La La La La Long, Oma, de Lambada zit hij ook in. Ja, eigenlijk zit die Steel Drum is in een heleboel platen. Ik heb hier alleen nog een mailtje van Marion liggen. En ja, die ga ik wel echt draaien. Ik vind het zo'n leuk nummer. Ik heb hem volgens mij nog nooit gedraaid. Vond ik echt een hele goede reden om hem een keer te draaien. Omdat het die internationale dag van de Steel Drum is. Marion, bedankt voor je tracksuggestie voor Musical Youth. Dit is Pesti Dachi.
1: This generation rules the nation with fresh on.

0: draaide dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Syrië is de Syrische oud-dictator Assad bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat de rebellengroep HTS de steden Homs en Damascus veroverde en zijn regime was gevallen. Naar verluid zit hij in Rusland. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Een paar gebouwen zijn niet meer te redden. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving en mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek en aan de hand van camerabeelden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van een vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor tv-camera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt, in een cateringwagen zijn gestapt vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken bij 20 tot 26 graden. De komende dagen een stuk warmer nog. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Op de radio.
1: Met Danny Swims en Mr. Know-It-All en Pink, You're the Try. En daarmee is het 12 uur geweest. Welkom, het is Rudo voor deze dinsdag 11 augustus. De zomervakantie met natuurlijk het Jeugddorp in Leiden. Daar heb ik onlangs ook gefilmd. Dat ga je terugvinden op onze website centraalplus.nl binnenkort in een nieuwe aflevering van Rudo. En voor Rudo ben ik ook naar de informatiemarkt van de El Cid Week geweest. Dat ga je dan weer morgenavond op televisie zien. En die El Cid Week die is gestart. Ja, we waren erbij met het Centraal Plus nieuws. Daar hoor je dan zo meteen weer een reportage over. En verder lekkere tracks in deel 3 van Rudo Post Malone. Zo meteen met Morgan Wallen, I Had Some Help. Phil Collins, You'll Be In My Heart en eerst Clean Bennett en Sarah Larsson. Dit is Symphony. Rudo!

0: En Morgan Wallen, I Had Some Help, hoorde je hier op Centraal Plus. En Phil Collins, You'll Be In My Heart. Loop je door Leiden deze week, ga je een heleboel nieuwe gezichten zien. Ook jonge gezichten, want de LSIT, de studentenintroductieweek, is van start gegaan. Met kroegentochten, allerlei spelletjes, activiteiten en gisteren ook een informatiemarkt. Maar die nieuwe studenten kwamen natuurlijk als eerste gewoon een keertje aan. Dat was gisterochtend op de Lammermarkt en wij waren erbij met het Centraal Plus nieuws.
1: Ja, het is officieel begonnen. Het is onwerkelijk.
2: Voel je je nu opgelucht of gaat het nu beginnen?
1: Ja, er is nu echt een soort ontlading. Het gaat inderdaad nu echt beginnen. Net was het al een beetje begonnen voor mij, maar ik voel me helemaal gelukkig met al deze deelnemers die hier op het podium of op het plein staan.
2: Hoeveel deelnemers heb je dit jaar?
1: We hebben er meer dan 3600. Dus dat is, geloof, een record.
2: Ja. Wat is het thema van dit jaar ook alweer?
1: Luminous Leiden. Misschien zie je het al op de vlag daarachter. Wij vinden het een prachtig thema.
2: En wat houdt het thema precies in?
1: Het is natuurlijk een beetje een lichtthema. We vonden studeren kan best spannend zijn. En wij hopen door middel van de LSIT een springplank in het studentenleven te bieden, zodat mensen hier een zachte landing hebben. En daar vonden we een verlicht thema erg passend bij.
2: Er staat een heel programma voor aankomende week. Wat zijn enkele hoogtepunten van het programma?
1: We hebben straks een informatiemarkt waar heel veel partijen zich presenteren. We hebben de watersportmarkt. We hebben op donderdag het LEF, het Leids Eerstejaarsfestival. Daar wordt iedereen uitgenodigd om langs te komen. Iedereen is welkom. Ook mensen die niet de LSIT doen, meelopen, die zijn ook welkom bij het LEF.
2: Voor de mensen die het even niet meer weten, wat is de LSIT ook alweer?
1: De LSIT, het staat voor Enige Leidse Commissie Introductiedagen. En het is dé introductieweek van de stad Leiden voor alle onderwijsinstellingen.
0: Ja, en natuurlijk was ook Peter Heikoop, de burgemeester van Leiden, aanwezig bij die start van de LSIT.
3: Ja, het is weer begonnen. Het zonnetje schijnt. Het is gezellig hier in de stad. Het plein stroomde vol, inmiddels weer leeg. Want de eerste 1800 studenten zijn nu de stad ingestuurd om de stad te leren ontdekken. En straks krijgen we nog een shift met 1800 studenten. Ja, het is weer begonnen. Ja. Deze week is heel belangrijk voor nieuwe studenten. Het zorgt voor toch een soort van zachte landing. Ze leren de stad alvast een beetje kennen. Voor veel studenten, 18, 19 jaar, 17 soms zelfs pas. Ja, je gaat naar een nieuwe stad, die moet je leren ontdekken. Wat gebeurt hier allemaal? En die LSIT-week die zorgt er eigenlijk voor dat je, voordat je begint te studeren, toch al een beetje geaard bent. En je merkt dat studenten er ook van genieten. Nog even zonder druk, gewoon even vrijblijvend, door die stad heen, alle mooie dingen zien. En het geeft op die manier een boost aan deze belangrijke nieuwe fase in hun levens.
0: De LSIT'ers in Leiden, hij is gestart met allemaal nieuwe studenten in Leiden. De reportage kan je ook terugvinden op onze website centraalplus.nl. Is dit Roxy Dekker, superstar op Centraal Plus?

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Het is half 1, tijd voor het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En daarna Jay-Z en Alicia Keys, Empire State of Mind en Olivia Rodrigo met Stupid Song.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Peursen. Het belooft de komende dagen weer flink warm te worden. Reden voor verschillende gemeenten om het warmteprotocol te activeren. En dat betekent aangepaste tijden voor bijvoorbeeld het ophalen van afval of het openen van de Milieustraat of de kinderboerderij. Op onze website is een lijstje van links naar de gemeentewebsites te vinden. Die kun je vooraf raadplegen om niet voor verrassingen te staan. Morgenavond is er een zonsverduistering. De maan dekt een deel van de zon af omdat hij precies tussen de aarde en de zon in staat. Vanaf 6:15 s'avonds is dit te zien. Maar als je je ogen niet wil beschadigen, moet je een speciale eclipsbril gebruiken en geen gewone zonnebril. Dat is het advies van oogartsen. En het COC Leiden organiseert aan het begin van de Pride Week op zondag 30 augustus een verbindende bakwedstrijd. Met de titel Bake Love, Not War wordt baktalent uitgedaagd om de mooiste Pride taart te maken. Deelnemen is gratis, proeven ook. De wedstrijd wordt gehouden in de Kroon aan de Lange Gracht in Leiden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag helder en zonnig en de temperatuur loopt op tot 23 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Jay-Z en Alicia Keys, Empire State of Mind. En Olivia Rodrigo's Stupid Song hoorde je hier op Centraal Plus. De radiozender waar je altijd het nieuws van hier hoort. En waar we genieten van een heerlijk zonnetje. Ja, het is hartstikke lekker. Vandaag nog 23 graden. Het is een beetje het nieuwe normale. Dat je nu buiten loopt en dat je denkt, oh lekker. Het is niet eens zo heet. We al een paar jaar geleden bij 23 graden zeiden, wat is het warm hè. En voor de mensen die van echt heet weer houden. Goed nieuws, vanaf morgen weer 30 graden in de Leidse regio en Wassenaar.

Don't Go Yet bij Rudo aan het einde van de show van vandaag. Vanmiddag hier om 3:00 de middagshow met Elmar, met nieuwe gasten bij hem in die middagshow. En dat ga je natuurlijk ook allemaal weer terugvinden op onze site centraalplus.nl. En ik ben er morgen weer met een nieuwe aflevering van Rudo om 9:00. Ik wens je voor nu een hele fijne dinsdag verder. En ik verlaat je vandaag met Harry Styles. Dit is American Girls.

Dit is Centraal Plus. Luister ook via onze app. I know that this could happen.

0: Met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De grote brand op een bedrijventerrein in Lelystad is onder controle. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen. Omwonenden kunnen daarom nog last hebben van stank en rook. De brand brak vanochtend uit bij een pallethandelaar. Omdat er sprake was van ontploffingsgevaar, werden omliggende straten afgezet. En vanwege de dikke zwarte rookwolken werd een NL-alert verstuurd. In Syrië is oud-dictator Assad veroordeeld ter dood veroordeeld. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Zo blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jessel Gus heeft de oefening niks te maken met het claimen van Groenland door president Trump. De missie wordt gehouden omdat er meer activiteit is van China en Rusland in het Poolgebied. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het belooft de komende dagen weer flink warm te worden. Reden voor verschillende gemeenten om het warmteprotocol te activeren. En dat betekent aangepaste tijden voor bijvoorbeeld het ophalen van afval of het openen van de milieustraat of de kinderboerderij. Op onze website is een lijstje van links naar de gemeentewebsites te vinden. Die kun je vooraf raadplegen om niet voor verrassingen te staan. Morgenavond is er een zonsverduistering. De maan dekt een deel van de zon af omdat hij precies tussen de aarde en de zon in staat. Vanaf 6:15 s'avonds is dit te zien. Maar als je je ogen niet wil beschadigen, moet je een speciale eclipsbril gebruiken en geen gewone zonnebril. Dat is het advies van oogartsen. En het COC Leiden organiseert aan het begin van de Pride Week op zondag 30 augustus een verbindende bakwedstrijd. Met de titel Bake Love, Not War wordt baktalent uitgedaagd om de mooiste Pride taart te maken. Deelnemen is gratis, proeven ook. De wedstrijd wordt gehouden in de Kroon aan de Lange Gracht in Leiden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag helder en zonnig en de temperatuur loopt op tot 23 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Jaarmarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo Stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad heeft een grote brand gewoed. Er kwamen dikke zwarte rookwolken bij vrij, waardoor een NL-alert werd verstuurd. Ook zijn omliggende straten afgezet vanwege ontploffingsgevaar. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte ze als eerste. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter hoorde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het belooft de komende dagen weer flink warm te worden. Reden voor verschillende gemeenten om het warmteprotocol te activeren. En dat betekent aangepaste tijden voor bijvoorbeeld het ophalen van afval of het openen van de Milieustraat of de kinderboerderij. Op onze website is een lijstje van links naar de gemeentewebsites te vinden. Die kun je vooraf raadplegen om niet voor verrassingen te staan. Morgenavond is er een zonsverduistering. De maan dekt een deel van de zon af omdat hij precies tussen de aarde en de zon in staat. Vanaf 7:15 s'avonds is dit te zien. Maar als je je ogen niet wil beschadigen, moet je een speciale eclipsbril gebruiken en geen gewone zonnebril. Dat is het advies van oogartsen. En het COC Leiden organiseert aan het begin van de Pride Week op zondag 30 augustus een verbindende bakwedstrijd. Met de titel Bake Love, Not War wordt baktalent uitgedaagd om de mooiste Pride taart te maken. Deelnemen is gratis, proeven ook. De wedstrijd wordt gehouden in de Kroon aan de Lange Gracht in Leiden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag helder en zonnig en de temperatuur loopt op tot 23 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Hillegom tussen de afrit Nieuwveen en de aansluiting met de A4. Door een storing aan de Leimuiderbrug staat er 2 kilometer file. De vertraging is nu 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend lokale tijd werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De schade is groot. Maar Colombia zegt dat er geen internationale hulp nodig is. 14 mensen zijn omgekomen toen ze illegaal in een mijn in Zuid-Afrika aan het werk waren. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens Zuid-Afrikaanse media was er een rotslawine en zijn de wanden van de mijn ingestort, terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht en nu wordt dat 850 miljoen. Dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. De minister van Landbouw zei op een persconferentie dat de vogelgriep die sinds kort in het land is onder wilde vogels niet te stoppen is. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en ook zoogdiersoorten een hoog tot extreem hoog risico te verdwijnen door de vogelgriep. Zo wordt gevreesd dat onder meer de houtman albatros en de keizersaalscholver in delen van Australië uitsterven. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook overwegend zonnig en iets warmer bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB.

0: Ed Sheeran, Celestial en Another met 45 Ultra en Talk to You. En die hoorde je bij Centraal Plus. Goedemiddag en welkom. Het is dinsdag de 11e van augustus. En als mijn oma nog geleefd had, dan was zij vandaag 107 geworden. Maar nou, gelukkig is ze dat niet geworden. Ja, soms lijkt het heel lekker om heel oud te worden. Het is ook niet dat ik heel jong wil worden. Maar ja, de 100 halen zou heel tof zijn. Maar daarna dan word je toch echt wel heel erg oud. Ja, zij had dus de wens om ooit 100 te worden. Dat is gelukt. Maar een paar maanden later was het toch echt einde oefening. En ja, vandaag op deze 11e augustus zou ze dus eigenlijk 107 zijn geworden. Dus wel een bijzonder getal eigenlijk. Het is de middagshow, even na drieën. En dat betekent, ik ben bij je tot 6 uur... met heel veel nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En dat nieuws vind je allemaal op onze eigen website centraalplus.nl. Is dit halverwege Suzanne en Freek.
1: Ik...

De samenwerking tussen Afrojack en Sick Individuals. Je hoorde The Last Time. En daarvoor Suzanne Freek met Halverwege op de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Goed nieuws, want over een paar weken dan gaat de triathlon weer van start in Leiderdorp. En dat gaat plaatsvinden dit jaar op zondag 23 augustus. En afgelopen jaar, ja, toch een beetje een domper. Toen was er een poepbacterie geconstateerd in de zeil en het zwemmen kon toen niet doorgaan. Nou, nu is er weer een recente meting gedaan en daaruit blijkt dat de waarden ruim binnen de maximaal toegestane normen liggen. En dat betekent dus weer dat de triathlon door kan gaan zoals die ook bedoeld is. En dat gaat dus gebeuren op zondag 23 augustus. Nou, als het dan een graad of 3,24 is, dan denk ik dat de organisatie en ook de deelnemers daar heel erg blij mee zijn. Meer informatie over die triathlon kan je trouwens ook terugvinden via onze nieuwsapp die je gratis kan downloaden. Is dit Teddy Swims Lose Control? Something.

Ik werk lekker met je mee. Het is dinsdagmiddag. Katy Perry, This Is How We Do. En Teddy Swims met Lose Control. Ja, ik moet je eerlijk zeggen. Het is vandaag een soort tussendagje. Het is eigenlijk de meest frisse dag van de week. En vanmorgen had ik een afspraak in Zoeterwoude. En ja, geloof het of niet, maar ik stond in de schaduw. En toen dacht ik bij mezelf, nou, het is eigenlijk best wel een beetje fris, terwijl het gewoon 23 graden was. Trouwens, vanaf aankomende donderdag het hitteplan van kracht. Het gaat dan weer boven de 30 graden worden. Vanaf morgen ook, alleen niet in onze regio. En vanaf donderdag code geel en in het hele land. Het hitteplan van kracht betekent dat je genoeg moet drinken, goed moet hydrateren en dat je vooral een beetje op de wat zwakkere in de samenleving moet letten. Jay-Z nu met Linkin Park.

0: Douwe Bob, I Believe en Numb Encore van Jay-Z en Linkin Park. Wij zijn onderweg naar het einde van de werkdag met straks de tv-update. Ook Crisscross Amsterdam, hit uit de 30 met Luisa Sonza en Willy William, My Oh My komt eraan. En Lady Gaga, Always Remember Is This Way. Na weerverkeer en regionieuws, hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een deel van het verzamelde water in de ondergelopen nieuwe driemanspolder tussen Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer wordt ingezet. Per seconde stroomt ongeveer 2 kubieke meter water naar de vogelplas Starrevaart in recreatiegebied Vlietland. Het OG-maatschap van Rijnland laat weten dat dit nodig is om ervoor te zorgen dat er voldoende water in de vogelplas blijft. De gemeente Voorschoten kijkt tevreden terug op de laatste editie van de Voorschotense Paardendagen. Burgemeester Nadine Stemmerding complimenteert de organisatie, ondernemers en vrijwilligers. Grote incidenten bleven uit, wel moest de politie een aantal keer in actie komen. 1 relschopper heeft een last onder dwangsom gekregen. 3 anderen kwamen er met een officiële waarschuwing van de politie vanaf. En de line-up van Unity NL On Tour in Leiderdorp is bekend. Het muziekevenement vindt plaats op zaterdag 6 september... tijdens de Vriendenfeesten in Park de Houtkamp. Op onze website is precies te zien welke 25 Nederlandstalige artiesten allemaal opkomen treden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 13 graden. Ook morgen is het opnieuw helder. Dan loopt de temperatuur op tot 28 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Se salavi, baby.
1: Nou, hier word je toch blij van. Criss Cross Amsterdam. Liedje is de plustrack geweest een paar weken geleden. Met Louisa Sonza en Willy William. Je hoorde My Oh My.
2: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
1: Dinsdag, het is 11 augustus. Vandaag gaat het onder andere over een gebeurtenis. Best wel een heftige gebeurtenis van inmiddels een week geleden bijna. Ja, dat was die heftige duinbrand in Wassenaar. En de brandweer is daar echt naartoe gegaan met heel veel materieel. Gelukkig is het allemaal met een soort van sisser afgelopen. Is erger voorkomen. Onder andere een aantal partijen in Wassenaar. Die zijn de hulpdiensten en iedereen die heeft meegewerkt enorm dankbaar. Wij zijn naar die plek toe gegaan. En dat hebben we gedaan met de burgemeester Leendert de Lange. En vanavond daar meer over op tv via Ziggo kanaal 40 en 45. En ook bij KPN, Telfort, XS4AL en Tele 2. Maar dan kanaal 1412. Nou, zat ik even te kijken. Wat betreft de weersverwachting voor de aankomende 2 weken en de komende dagen. Nou, belooft dus warm te gaan worden. Vanaf donderdag ook code geel en het nationale hitteplan van kracht. Ja, en dan vanaf volgende week dan zie ik toch wat druppeltjes regen. Nou, dan ben ik benieuwd of dat door gaat zetten of dat uiteindelijk weer van de baan is. Maar ik denk dat wat nattigheid, even wat water, de grond en de droogte in ieder geval heel veel goed gaat doen. Last Frequencies met Zonderling. Crazy komt eraan. Eerst heb ik Estelle voor je met Kanye West en American.

Last Frequencies, Zonderling, Crazy en American Boy van Estelle en Kanye West. Die hoorde je op de radiozender voor Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest, Zoeterwoude en Wassenaar. Trouwens, vandaag bekend geworden, de line-up van Unity NL on Tour op 6 september in Leiderdorp tijdens de Vriendenfeesten. Check hem online, centraalplus.nl.

Liedje gaat de boeken in als toch wel een van de allergrootste zomerhits van 2026. En natuurlijk ook de WK Teamsong, het WK voetbal dat uiteindelijk is gewonnen door Spanje. Je hoorde Shakira en Burna Boy, Die Die en ook de nieuwste van Sienna Spyro. Nou, de opbouw die is inmiddels een aantal dagen geleden begonnen. En morgen is de officiële opening en gaat er van alles gebeuren. Tot en met aankomende zondag in Wassenaar. De feestweek gaat dan namelijk van start. En zometeen heb ik Martin van de organisatie in de studio. Dan gaan we die feestweek eens eventjes doornemen. Eens even kijken wat er nou precies allemaal gaat gebeuren. Of er nog nieuwe activiteiten op het programma staan. En of ze er een beetje klaar voor zijn. Dat zometeen in de middagshow van Centraal Plus. En nu Becky Hill samen met Galantis. Dit is Run.

0: Kraanstad leidt het dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse Vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt leidt het dorp. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Op vakantie?
2: Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. Politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst speciale interventies, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. Ze gingen er met z'n drieën vandoor en ontkwamen aan de politie. In de auto zaten explosieven. De man die vanmorgen werd aangehouden zou 1 van de 3 zijn. De andere 2 worden nog gezocht. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er, voor zover bekend, geen Nederlanders zijn getroffen door de aardbeving. In een mijn in Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en ze kwam als eerste over de finish. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
5: voor jou. De middagshow van Centraal Plus met Chesto en Charlie XCX. Centraal Plus. Dit is Hadden It.

0: Tate McRae, Creedy en ook Chesto met Charlie XCX en Hot In It. En die hoorde je bij Centraal Plus. Het is dinsdag 11 augustus en deze week dan gaat het allemaal weer beginnen. De feestweek in Wassenaar en van de organisatie Martin FD in de studio. Martin, goedemiddag.
1: Ja, Elmar, goedemiddag.
0: Zijn jullie er allemaal een klein beetje klaar voor om de komende dagen Wassenaar weer te laten bruisen?
1: Nou, meer dan een klein beetje. We zijn lekker op dreef qua opbouw. Kermis staat onderhand. Alle accessoires zijn gemonteerd. De lampen, verlichting hangt in de feesttent en dat soort zaken.
0: Ja, want wanneer begint nou officieel de opbouw voor jullie? Wanneer zeggen jullie van we gaan nu beginnen om alles een beetje te laten zien?
1: De fysieke opbouw van de kermis met de attracties, dat is een beetje een weekje vooraf. Maar eigenlijk ben je het hele jaar wel bezig met het programma. Met de vergunningen, met alle toestanden eromheen die je moet bespreken met de gemeente.
0: Betekent dus ook heel vaak samenkomen, vergaderen en inderdaad bepalen wat gaan we wel en wat gaan we niet doen.
1: Ja, exact. Gemiddeld 10 keer per jaar vergaderen we als bestuur. We hebben bestuur, zou ik maar zeggen. Wat je straks doet, we doen nu eerst het feestje. Hè. Gaan we lekker genieten en ook lekker meedoen en alles. En als we dat hebben gehad, nemen sommige mensen nog een beetje vakantie. En dan gaan we daarna evalueren. Wat ging er goed, wat ging er niet goed? En hoe gaan we het volgend jaar weer verbeteren?
0: Nou, misschien wel even de allerbelangrijkste vraag. Woensdag, morgen, de 12e, dan staat er een grote vuurwerkshow op het programma. Dat is ook traditie. Het is droog. Vorige week een grote bosbrand en een grote duinbrand natuurlijk in Wassenaar. De grote vraag is, gaat die door, ja of nee?
1: Ja, dat is voor ons als organisatie natuurlijk ook heel spannend. En we mogen doorgaan. Het bevoegd gezag, zoals dat zo mooi heet, is de provincie. De Omgevingsdienst Haaglanden in dit geval. En die hebben nog steeds een positief advies gegeven. Overigens wel met een aangepast programma.
0: Oké, en kan je iets meer vertellen wat dat dan is, dat aangepaste programma?
1: We mogen de vuurwerkshow laten uitvoeren. Alleen we hebben hem moeten aanpassen in het soort vuurwerk. Dus de hogere vuurwerkbommen, die mogen niet.
0: Oké, maar goed, het gaat wel door, kan me voorstellen. Dat is fijn, het is toch traditie.
1: Zeker, en dat moet weer een leuke show zijn. Mooi te zien vanaf het kermisterrein, bij de feesttent. Toch het vuurwerk.
0: Nou ja, in ieder geval morgenavond dan gaat dat allemaal gebeuren. Hoe laat wordt dat vuurwerk de lucht ingeschoten, Martin?
1: Ja, we wachten altijd een beetje donker is. We hebben morgen denk ik twee momenten dat het donker is. Eerst die eclipse gebeuren, dat is daarvoor. Maar het vuurwerk staat om 10:30 geprogrammeerd.
0: Nou ja, dan gaan we dat programma eens even doornemen. Eerst eventjes de kermis. Ook die gaat vanaf morgen officieel open. En daar staat een gloednieuw funhouse.
1: Ja, dat heb je goed gezien, Elmar. Inderdaad, een gloednieuw funhouse, zoals die heet. Komt rechtstreeks uit de fabriek. Is ook daar gekeurd en gedaan en alles. En hier is hij nu opgebouwd. En ja, de exploitant is natuurlijk heel erg benieuwd hoe gaat die lopen. En ze zijn daar ook wel een beetje zenuwachtig, groot woord, maar bellen een beetje van gezonde spanning zit erin.
0: Ja, dat is wel een dingetje. Dat ding dat gaat voor de eerste keer open. De officiële première. Dan even een vraag. Ga jij er zelf ook een rondje in of zeg je, dat is dan niet meer aan mij besteed?
1: God, daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Ik ben eigenlijk eerlijk gezegd niet van dat soort attracties.
0: Maar goed.
1: Maar wie weet.
0: Hij staat er wel. Een nieuw funhouse. Die kermis die gaat morgen officieel open. Tot wanneer is die geopend in Wassenaar?
1: Hij is tot en met zondag is die actief. Maar ik wil nog even op het funhouse terugkomen. Onze burgemeester komt erbij, onze voorzitter uiteraard, maar ook de voorzitter van de BOVAC, de overkoepelende kermisbondorganisatie. Dus het is wel een leuk dingetje, een mooie primeur in kermisland.
0: En hoe laat gaat dat dan gebeuren, die officiële opening?
1: Rond 5:00.
0: Oké, in ieder geval leuk. Staat dus op de kermis een gloednieuw funhouse in Wassenaar. Ja. Laten we even het programma doornemen, even de highlights van de komende 5 dagen.
1: Ja. De highlights, de firma De Weijer, dat is onze oliebollenbakker. Die deelt altijd traditioneel aan de bewoners aan de overzijde gelegen Sofiekehuis, Amaroos Sofiekehuis, oliebollen uit. Dan beginnen we wat we net zeiden met de opening met het funhouse. Dan hebben we in de avond vanaf 9:00 een lampionnenoptocht vanuit het centrum van Wassenaar. Begeleid met een brassband Sint Cecilia, die komen, die begeleiden de hele stoet. Dan vervolgens lopen we allemaal naar het kermisterrein. En zo'n beetje 10:00, dan komt iedereen weer aan. En hebben we een optreden van de DJ. En om 10:30 strak gaat het vuurwerk de lucht in.
0: Dan is dag 1 afgelopen. Dan dag 2, want ook die staat weer bol van de activiteiten.
1: Ja, dan zijn we op donderdag aanbeland. Dan hebben we activiteiten in het Sofiekehuis voor onze senioren inwoners van Wassenaar. We doen penalty schieten op het voetbalveld van Blauw-Zwart. Dat is ook altijd leuk, succesvol. Daar doen zo waar ja, 30, 40 kinderen aan mee. Dat is leuk. Geweldig om te zien. Dan hebben we 's avonds een pubquiz in de feesttent. Met een optreden van een band, Awesome and Friends.
0: En dan de vrijdag.
1: Vrijdag hebben we om 1 uur een vossenjacht op het kermisterrein. Voor de kleinste kinderen stoepkrijtwedstrijd en steprace in de naastgelegen speeltuin. Dan 's avonds het touwtrekken, wat inmiddels ook wel aardig traditioneel geworden is. En dan hebben we vanavond een optreden van het genootschap. Dat zijn een aantal Wassenaarse DJ's. Met als hekkensluiter een optreden van Chico.
0: Uit Den Haag, bekend van Veeg ze van het matje.
1: Zo is het.
0: Hey, ja. Supergezellig. Ja. Ja, dan de zaterdag en de zondag. Onder andere iets met oldtimers, begreep ik.
1: Ja, correct. Oldtimers op het marktterrein. Die verzamelen daar. Het allemaal liefhebbers, mensen met een mooie auto. Althans, die ze zelf mooi vinden. Maar het publiek vindt het er vaak ook wel fraai om naar te kijken. En dit jaar voor de tweede keer, vorig jaar voor de eerste keer. Een optocht van militaire voertuigen. En die komen allemaal uit de requisitiecommissie Koninklijke Landmacht. En dat is een depot wat in Wassenaar gelegen is.
0: Is wel echt heel bijzonder natuurlijk. Vorig jaar dus voor de eerste keer en nu wegens succes herhaald.
1: Ja, inderdaad wegens succes. Wij vonden het fantastisch, het publiek vond het mooi. En eigenlijk de bestuurders van die militaire voertuigen, die vonden het ook fantastisch.
0: Nou, beloofde de komende dagen warm te gaan worden. Aankomende donderdag zelfs het nationale hitteplan met code geel. Zijn er maatregelen genomen?
1: Ja. Nou, de ervaring, want die hebben we inmiddels, is dat overdag het niet zo druk en spannend is op de kermis. Want ja, niemand gaat in die brandende zon staan. Dat betekent dat de mensen 's avonds gaan komen. En natuurlijk overdag 30 graden plus. Maar 's avonds is het dan vaak 25 graden. Nou, misschien 22, maar 25. Dan is het gewoon gezellig druk.
0: Ja, dat is best wel aangenaam. Ja. Dus eigenlijk komt het de sfeer ten goede als ik het zo hoor.
1: Ja, dat zeg ik. Dat is de ervaring die we opgedaan de afgelopen jaren.
0: En als organisatie, waar heb je nou zelf het allermeest zin in? Als we nou al deze dingetjes eventjes op één grote hoop leggen, is er iets waarvan jij nu zegt van, ja, dat is dan voor mij de feestweek Wassenaar?
1: Ja, ik denk op zaterdag hebben we het kuipje steken. Ik weet niet of de mensen dat kennen, maar de bedoeling is dat je van de roetjebaan naar beneden gaat. En dan moet je een ring steken die aan een bak hangt. En in die bak zit water. Nou, met dit weer wil iedereen naar meedoen.
0: Lekker, beetje verkoeling.
1: Zeker.
0: Nou, volgens mij gaat dat echt heel erg leuk worden. Vanaf morgen dus gaat het officieel allemaal beginnen. Tot en met komende zondag in Wassenaar. Is er een website waar een programma op staat, Martin?
1: Ja, wij hebben als Oranje Vereniging een website. Die is www.wnov.nl. De Wassenaarse Oranje Vereniging.
0: En dan vanavond is het een soort rondje maken door het dorp om te kijken of alles klaar staat?
1: Eigenlijk zijn we er vanaf zondag al mee bezig, druk om te kijken of alles op een goede plek staat. En morgen, tot aan morgenmiddag, zijn we druk bezig om echt de laatste details uit te voeren.
0: Nou ja, volgens mij moet dat leuk gaan worden. Martin, dank je wel voor de toelichting.
1: Zeker.
0: En maak er een geweldige week daarvan in Wassenaar.
1: Dat gaan we zeker doen. En Elmar, bedankt voor dit moment.
2: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer voor jou. Meer muziek.

Take Your Time, Sam Hunt en Ketsai. De nieuwste heet Animal en die hoorde je bij Centraal Plus. De middagshow met net Martin FD in de studio. Hij is van de organisatie van de feestweek in Wassenaar. Morgen gaat hij officieel beginnen en morgenavond het vuurwerk gaat dus door. Wel in een klein beetje een aangepaste vorm. Maar morgenavond zo tussen 10 en 10:30 dan gaat dat gebeuren. En morgen dus ook de opening daar van de kermis. Ook dat belooft bijzonder te gaan worden met een nieuw funhouse. Die komt net uit de fabriek rollen. En morgen rond 5:00 gaat deze geopend worden door de burgemeester en door iemand van de BOVAC. En dat is dan weer de kermisorganisatie. De middagshow met Marshmello en Kelsey Ballerini.

Op de boomfluit, Carlos en de Simmerilja. En die hoorde je bij Centraal Plus. Daarvoor Marshmello en Kelsey Ballerina. De nieuwste heet Another Drink. En dat is dan ook weer nieuwe muziek op de playlist van Centraal Plus. Met nu Kygo, Khalid en Griffin. Dit is C.

0: somebody else.
1: 1 minuut over 4:30, onderweg naar het einde van de werkdag met Keigo, Khalid Griffin en Save My Love. En als je blijft luisteren, Ariana Grande komt eraan. Ook heb ik een update van de poll. En we gaan het hebben over een nieuw, een gek, een gevaarlijk en toch ook wel een bijzondere kruising in Voorschoten. Nou, wat dat allemaal inhoudt, blijf luisteren. Eerst nu weerverkeer en regionieuws. Hier is Robert.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een deel van het verzamelde water in de ondergelopen nieuwe driemanspolder tussen Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer wordt ingezet. Per seconde stroomt ongeveer 2 kubieke meter water naar de vogelplas Starrevaart in recreatiegebied Vlietland. Het OG-maatschap van Rijnland laat weten dat dit nodig is om ervoor te zorgen dat er voldoende water in de vogelplas blijft. De gemeente Voorschoten kijkt tevreden terug op de laatste editie van de Voorschotense Paardendagen. Burgemeester Nadine Stemmerding complimenteert de organisatie, ondernemers en vrijwilligers. Grote incidenten bleven uit, wel moest de politie een aantal keer in actie komen. 1 relschopper heeft een last onder dwangsom gekregen. 3 anderen kwamen er met een officiële waarschuwing van de politie vanaf. En de line-up van Unity NL On Tour in Leiderdorp is bekend. Het muziekevenement vindt plaats op zaterdag 6 september... tijdens de vriendenfeesten in Park de Houtkamp. Op onze website is precies te zien welke 25 Nederlandstalige artiesten allemaal opkomen treden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 13 graden. Ook morgen is het opnieuw helder. Dan loopt de temperatuur op tot 28 graden.
4: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
5: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Afgelopen week kondigde zij een sabbatical aan en hoe lang deze gaat duren, dat is even de grote vraag. Ariana Grande en Hate That I Made You Love Me.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Ah, ik moet het even afkloppen. Deze week heb ik er nog geen signalen van binnen gekregen, maar steeds vaker staan bruggen in storing. Houdt in dat zo'n brug dan niet meer open of dicht kan, dat de slagbomen naar beneden blijven, dat dat ook een grote verkeerschaos veroorzaakt, dat je daar moet omrijden en nou, weet je, daar moet je gewoon niet aan denken. Wij zijn benieuwd, wat vind je daar eigenlijk van? Stel nou dat de brugwachter terugkomt, moet deze terugkomen? Dat is de stelling, de poll van deze week. 84% die zegt ja, nee, 13% en 3% die heeft eigenlijk geen mening. 84% is best wel heel erg veel. Nou weet ik dat op sommige plekken ook die huisjes, die hokjes zijn weggehaald. Dus ja, de kans dat het echt gaat gebeuren, die is niet zo heel groot. Maar toch, altijd wel eventjes leuk om te checken wat de lezers, de kijkers en de luisteraars van Centraal Plus daarin belangrijk vinden. Het is de poll en die staat tot en met aankomende vrijdagmiddag online. Jouw stem via centraalplus.nl of de nieuwsapp.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Hebben Calvin Harris en Jesse voor je klaarstaan? Satisfy. Ook gaan we het hebben over een kruispunt in Voorschoten na Camila Cabello. Dit is Havana.

0: en de vocalen van Jizzy met Satisfy en Camila Cabello. En Havana, die hoorde je bij Centraal Plus, de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. In Voorschoten, ja, ze hebben daar een kruispunt helemaal veranderd. Eigenlijk een kruispunt een beetje toekomstbestendig gemaakt. Alleen, ja, is het nou heel veilig geworden? Is het nou heel handig en overzichtelijk? Wij zochten het uit.
1: De gemeente Voorschoten heeft de voorrangsregels op de kruising Leidseweg Trompweg na een paar weken alweer veranderd.
2: Je ziet dat er eerst was er een voorrangsweg die rondliep. Dus die ging vanaf de Trompweg naar de Leidseweg. En nu zie je dat die doorgetrokken is. Dus je ziet dat het duidelijker is wat voorrangsweg is en wat niet. Die weg achter ons gaat ook anders worden, de Leidseweg. Ja, dit wordt niet meer de ontsluiting richting Leiden. Die gaat via de Griffioenlaan. Het heeft te maken met de snelheid van de wegen. Dat is 50 kilometer, dit is 30, dat is 50. En je wil eigenlijk dat het op dezelfde snelheid is waar de voorrang is. Dus daarom is dat zo. En we hebben natuurlijk een nieuwe wijk gebouwd. En straks gaat de weg over de Griffioenlaan. Dus dat betekent dat je op die manier al die kant op gaat met de 50 kilometer.
3: Nou, ik vind hem echt onveilig geworden. Het is, kijk, de aanpassing. Ik snap wel dat ze tijdelijke aanpassingen willen gaan doen. Maar doe het dan wel goed. En nu is het gewoon absoluut onveilig. Voor voetgangers, fietsers. Ja, en voor automobilisten eigenlijk ook. Want die hebben nu niet. Het is gewoon een onduidelijk kruispunt. In eerste instantie was het kruispunt zo ontworpen. En dat is sinds. Of twee weken geleden was dat nog zo. Dat er geen zebra's waren. En alle fietsers hadden geen voorrang. Sinds twee weken of anderhalve week hebben ze nu de zebrapaden weer aangebracht. En alle fietsers die van de Trompweg richting Leiden fietsen, de brug over, en van de brug af richting Voorschoten fietsen, die hebben nu weer voorrang. Dus je ziet nu dus heel veel automobilisten die aankomen rijden en nog steeds denken dat ze wel voorrang hebben en dus doorrijden. En fietsers die dus ook in verwarring zijn. Dus er is totale onduidelijkheid. En ik ben bang als straks de scholen gaan beginnen en iedereen terugkomt van vakantie, die nog de oude situatie kent, lekker doorrijdt. En ik denk, dan zie ik de eerste slachtoffers vallen. Ik hoop het niet, maar ik ben er wel bang voor.
2: Normaal bij een verandering van de verkeerssituatie duurt het 3 maanden voordat mensen het gewend zijn. En hier bleek het toch dat het onduidelijk was en de klachten bleven. En dat betekent dat er wordt sowieso geobserveerd bij veranderingen. En hebben we ook zelf geconstateerd van oké, we moeten toch alvast richting de volgende fase. Want dit is ook een onderdeel van de ontwikkeling die hier sowieso gaande is. En die hebben we iets eerder aangepakt. Dus we hebben op basis van klachten, maar ook eigen inzichten, het alvast op deze manier neergezet.
4: Ik vind het fijn dat het voor iedereen een stuk duidelijker is. Want ik merkte dat er veel mensen wisten niet goed meer wat is nou wat. Wie heeft er voorrang? De voetgangers, ja, die moesten maar wachten totdat je een kans kreeg. Dus dat is het. Ik ben blij dat het verbeterd is.

Blijft een mooi liedje dit. Bruno Mars en Bad Meets Evil Leiders. En over aanstekers gesproken. Ik had de organisatie van de feestweek Wassenaar net hier in de studio. Martin FD. En hij vertelde, ja, het gaat gewoon door morgenavond. De vuurwerkshow wel een beetje in aangepaste vorm. In plaats van 120 meter, 60 meter hoog. En om 10:30 dan gaat dat vuurwerk de lucht ingeschoten worden. En dat gebeurt vanaf het terrein bij de kermis. En ook die gaat morgen open. Meer daarover op onze eigen website. En dat is centraalplus.nl. En natuurlijk via de nieuwsapp. Heb ik zometeen de update van het nieuws van vandaag voor je. En dit is Loreen. Je hoort Tattoo.

0: Hak Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. Volgens Zelensky wordt Noord-Korea dankzij deze militaire ervaring ook gevaarlijker voor zijn buurlanden in Oost-Azië. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. In die rol was hij kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Uiteindelijk werd Baka door de regering Orbán uit het Hoge Rechtshof gezet. Als president volgt hij nu de Orbán-gezinde Suljok op, die na de verkiezingsoverwinning van de huidige premier Magyar uit zijn ambt werd gezet. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook het bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Volgens de regering is het virus, dat sinds kort in het land is, onder wilde vogels niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering dreigt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten te verdwijnen door de vogelgriep. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover.

0: Ja, nou werden deze twee eigenlijk regelmatig gekoppeld aan elkaar. Alleen Emma, die geniet momenteel van het vrijgezellenleven. En Rolf Sanchez, die heeft inmiddels bekendgemaakt dat hij een nieuwe vriendin heeft. Paolo Derte, die hoorde je bij Centraal Plus. En daarvoor Alex Warren en Fever Dream.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto of op je fiets of...
0: En stap de dinsdagavond in.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Ja, temperatuur vandaag 2 à 23 graden. Het is de koelste dag van deze week. En vanaf morgen dan gaat die temperatuur flink omhoog. En vanaf donderdag dus code geel en het nationale hitteplan dat dan officieel van kracht is. Ja, met andere woorden, het beloven weer een aantal hele warme dagen te gaan worden. En dat midden in de zomervakantie, ook midden tijdens de LCIT-week, die natuurlijk in volle hevigheid is losgebarsten gisteren. Meer daarover trouwens op onze website centraalplus.nl. Ja, en daarnaast begint morgen ook de feestweek in Wassenaar. Belooft dus ook warm te gaan worden met heel veel leuke activiteiten. En die duurt dan tot en met komende zondag. Zometeen de nieuwsupdate. Ga ik je even meepraten over het nieuws van deze dinsdag, de 11e van augustus. Ook Wiz de MC komt eraan met Bees, Honey en Tyla. Na Jelly Roll. Dit is I'm Good tijdens de middagshow.

0: Show Me Love van Wiz the MC.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: Met het nieuws van vandaag. Dus ik zou zeggen, open je oren, luister goed. En dan heb je in ieder geval vanavond tijdens het diner wat te vertellen. Nou, onder andere is er een Finse speler aangetrokken door ZZ Leiden. Betekent dus weer een nieuwe speler voor het seizoen. Hij is trouwens ook lang, 2,06 meter. Dat is zijn exacte lengte. En het is bijzonder, want er is nog nooit een Finse speler in de competitie geweest voor ZZ Leiden. Dus dat is bijzonder. Daarnaast hebben wij een mooi gesprek gehad met burgemeester Leendert de Lange. Heeft alles te maken met de duinbrand van bijna een week geleden. En hij zegt, het begint bij ons eigen menselijk gedrag. Nou, dan goed nieuws. Watertriathlon Leiderdorp goedgekeurd. Ruim binnen de maximumwaarde. Organisatie is daar blij mee. En die triathlon in Leiderdorp gaat plaatsvinden op 23 augustus. Dan de line-up, ook in Leiderdorp, van Unity NL on Tour is bekendgemaakt. En die gaat dan weer plaatsvinden op de 6e van september. Tussen 12:30 middags en 19:00 avonds met 25 artiesten van eigen bodem. Asfaltwerkzaamheden, Grote Polder in Zoeterwoude Rijndijk. Dat gaat ook plaatsvinden vanaf 1 september. Eventjes iets om rekening mee te houden. En dan nog meer nieuws. De gemeente Voorschoten, de paardendagen, die zijn uitstekend verlopen. Al dus een officieel statement van de gemeente Voorschoten. Dat en meer op onze website en via de nieuwsapp en op de radio. De nieuwste bakermat met Rani. Dit is I Love Life.

En zo leerden we kennis maken met Eva Max. Sweet But Psycho, die hoorde je. En I Love Life van Bakermat en Rani. Het is de middagshow die in volle gang is met Taylor Swift na Smash Mouth en All Star.

0: Taylor Swift, Opa Light en Smash Mouth en All Star. Het is inmiddels 5:30. Centraal Plus staat aan. Zometeen dan ga ik je een stukje laten horen uit de reportage die je vanavond ook op tv kan zien. Die met Leendert de Lange, dat is de burgemeester van Wassenaar, over de duinbrand van bijna een week geleden. Ook ga ik zometeen nog even de teamsong draaien van de El Cid Week. En David Guetta staat ook voor je klaar met Sia, Let's Love. Naar Robert Beursen, weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een deel van het verzamelde water in de ondergelopen nieuwe driemanspolder tussen Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer wordt ingezet. Per seconde stroomt ongeveer 2 kubieke meter water naar de vogelplas Starrevaart in recreatiegebied Vlietland. Het OG-maatschap van Rijnland laat weten dat dit nodig is om ervoor te zorgen dat er voldoende water in de vogelplas blijft. De gemeente Voorschoten kijkt tevreden terug op de laatste editie van de Voorschotense Paardendagen. Burgemeester Nadine Stemmerding complimenteert de organisatie, ondernemers en vrijwilligers. Grote incidenten bleven uit, wel moest de politie een aantal keer in actie komen. 1 relschopper heeft een last onder dwangsom gekregen. 3 anderen kwamen er met een officiële waarschuwing van de politie vanaf. En de line-up van Unity NL On Tour in Leiderdorp is bekend. Het muziekevenement vindt plaats op zaterdag 6 september... tijdens de vriendenfeesten in Park de Houtkamp. Op onze website is precies te zien welke 25 Nederlandstalige artiesten allemaal opkomen treden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 13 graden. Ook morgen is het opnieuw helder. Dan loopt de temperatuur op tot 28 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

brengt je toch echt gewoon compleet in de vakantiemodus. Madonna en La Isla Bonita en Let's Love van David Guetta en Sia. Het is de middagshow die aanstaat op de radiozender voor de regio Leiden in Wassenaar. En in Wassenaar is bijna een week geleden een grote duinbrand uitgebroken. En heel veel brandweerkorpsen uit de complete regio die zijn er naartoe gegaan om dat vuur te bestrijden. Dat is gelukkig ook gelukt. Heel veel partijen, politieke partijen dan in Wassenaar, die hebben ook zoiets van, ja, dank aan iedereen die heeft meegeholpen. Wij zijn vandaag die kant op gegaan richting de Wassenaarse

0: algemene zin ontzettend van belang. Dat je geen open vuur hebt nu in een kurkdroog duingebied. En dat je rotzooi hier niet laat slingeren. Want glas kan ook ervoor zorgen dat er glinsteringen komen. Dus echt zorgen voor dat je geen rotzooi achterlaat, geen vuur gebruikt in het mooie duingebied en in het bosgebied. Want het is gewoon kurkdroog.
1: Hoe groot is het getroffen gebied?
0: 6 voetbalvelden heeft de brandweer mij uitgelegd. Dus ja, een fors gebied.
1: Kan de gemeente iets doen om dit soort branden te voorkomen in de toekomst?
0: Nou, vooral heel veel voorlichting geven. En dat hebben we in de afgelopen maanden ook gedaan. Op allerlei manieren het publiek in Wassenaar meegegeven. Inwoners, maar ook bezoekers. Van laat nou geen rotzooi achter in de natuur. Geen open vuur. Gooi je sigarettenpeuken niet weg. En blijven communiceren over het feit dat je je gewoon goed moet gedragen in die natuur. Moet je altijd doen. Maar zeker in deze tijd van droogte is het gewoon heel erg kwetsbaar. En een vonkje kan genoeg zijn om een duinbrand te veroorzaken. En dat moeten we met elkaar niet willen. Dus wij blijven ook doorgaan. Maar die voorlichting blijven we ook geven. Het begint bij ons eigen menselijk gedrag.
1: Wat betekenen zulke branden nou voor de natuur of voor mensen en voor dier?
0: Nou, ik heb vanmorgen met een boswachter van Staatsbosbeheer door het gebied gelopen. En die legde mij uit, als het weer gaat regenen, is de ervaring die hij ook heeft gehad, en zijn jarenlange ervaring, dat de natuur zich ook wel redelijk snel kan herstellen. Dat na een paar weken daar eigenlijk alweer kleine groene puntjes komen. En dat deze verkoolde grond nu eigenlijk dan weer een voedingsbodem is. Nou, de grotere beesten die konden zich echt wel uit de voeten maken. Er zullen ongetwijfeld wat kleinere beestjes zullen helaas zijn verbrand. Maar de natuur gaat zich waarschijnlijk wel weer herstellen. En dat is goed nieuws. Dus die regen die kunnen we wel gebruiken.
2: Ja, vanavond is de complete reportage te zien via Ziggo kanaal 40 en 45. En bij KPN, Telfort, X's voor Al en Tele 2 kanaal 1412. Is dit Fireflies, Martin Garrix en U2?

De zangeres die regelmatig de sleutelstad bezoekt omdat ze daar familie heeft wonen. Dua Lipa, Hotter Than Hell. En ook hoorde je een X-Plus track van Martin Garrix en U2 met Fireflies. Deze week El Cid Week. Nou, ongetwijfeld, mocht je in de binnenstad van Leiden zijn geweest, dan moet je dat gezien hebben. Ruim 3600 nieuwe studenten. En die gaan over een paar weken allemaal van start aan hun studie. Nou, deze week is de kennismakingsweek en daar hoort ook een dansje bij. Een soort van themanummer, een teamsong. En die staat op naam van Des met Calvo. En ook Taylor Mosley doet mee. Het is een liedje van Dan Hartman. Eigenlijk een hele oude klassieker, maar dan met een lekkere dancebeat eronder. Dit is Relight My Fire. Help!

gisteren bekend geworden. Over anderhalve week gaat haar gloednieuwe album uitkomen. Met daarop dus ook superstar Roxy Dekker. En daarvoor de teamsong van het feest dat deze week is losgebarsten. Gisteren eigenlijk, hè, de El Cid Week met heel veel nieuwe studenten. Relight My Fire van Des en Calvo. Einde van de middagshow. Ik ben er morgen weer. En zometeen na 6 uur non-stop de beste muziek. Afgewisseld met het laatste nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En ben je nou op zoek naar dat nieuws of wil jij altijd op de hoogte blijven? Check dat dan even via centraalplus.nl. Is dit 21 Reasons, Nathan Daw en Ella Henderson.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie?
2: Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden, met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. In Surhuisterveen worden tijdelijk asielzoekers opgevangen omdat de slaapplek in Nieuwe Pekela tijdelijk dicht is. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. De drie inzittenden gingen er vandoor. De man die is aangehouden zou één van hen zijn. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Baboe onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. Nu heeft het parlement hem gekozen als opvolger van de Orbán-gezinde president Sulcuk. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnt de bewolking. Minima tussen 8 en 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A20 Gouda Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een deel van het verzamelde water in de ondergelopen nieuwe driemanspolder tussen Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer wordt ingezet. Per seconde stroomt ongeveer 2 kubieke meter water naar de vogelplas Starrevaart in recreatiegebied Vlietland. Het OG-maatschap van Rijnland laat weten dat dit nodig is om ervoor te zorgen dat er voldoende water in de vogelplas blijft. De gemeente Voorschoten kijkt tevreden terug op de laatste editie van de Voorschotense Paardendagen. Burgemeester Nadine Stemmerding complimenteert de organisatie, ondernemers en vrijwilligers. Grote incidenten bleven uit, wel moest de politie een aantal keer in actie komen. 1 relschopper heeft een last onder dwangsom gekregen. 3 anderen kwamen er met een officiële waarschuwing van de politie vanaf. En de line-up van Unity NL On Tour in Leiderdorp is bekend. Het muziekevenement vindt plaats op zaterdag 6 september... tijdens de vriendenfeesten in Park de Houtkamp. Op onze website is precies te zien welke 25 Nederlandstalige artiesten allemaal opkomen treden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 13 graden. Ook morgen is het opnieuw helder. Dan loopt de temperatuur op tot 28 graden.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: op vakantie?
1: Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap. Dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers om geldautomaten open te maken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Het gereedschap achter slot en grendel bewaren kan niet, omdat de brandweer snel moet kunnen uitrukken. Wel worden er vaker beveiligingscamera's opgehangen. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk gesloten is. Fietsenproducent Axel, dat achter de merken Batavus, Sparta en Babou zit, is failliet. Het Heerenveense bedrijf kwam na de coronacrisis in de problemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roland Muller.
3: En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Babou, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest er opeens rigoureus worden ingegrepen.
2: De curatoren zeggen een doorstart te onderzoeken. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Milou van Wijk werd tweede in Parijs. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Een deel van het verzamelde water in de ondergelopen nieuwe driemanspolder tussen Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer wordt ingezet. Per seconde stroomt ongeveer 2 kubieke meter water naar de vogelplas Starrevaart in recreatiegebied Vlietland. Het OG-maatschap van Rijnland laat weten dat dit nodig is om ervoor te zorgen dat er voldoende water in de vogelplas blijft. De gemeente Voorschoten kijkt tevreden terug op de laatste editie van de Voorschotense Paardendagen. Burgemeester Nadine Stemmerding complimenteert de organisatie, ondernemers en vrijwilligers. Grote incidenten bleven uit, wel moest de politie een aantal keer in actie komen. 1 ruilschopper heeft een last onder dwangsom gekregen. 3 anderen kwamen er met een officiële waarschuwing van de politie vanaf. En de line-up van Unity NL On Tour in Leiderdorp is bekend. Het muziekevenement vindt plaats op zaterdag 6 september... tijdens de Vriendenfeesten in Park de Houtkamp. Op onze website is precies te zien welke 25 Nederlandstalige artiesten allemaal op komen treden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 13 graden. Ook morgen is het opnieuw helder. Dan loopt de temperatuur op tot 28 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar, aldus Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
2: De collega's die het meemaken op kazernes waar ze 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is, dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
1: Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de kosten van een nieuwe brug over het IJ. De verantwoordelijk wethouder hield informatie achter over enorme kostenoverschrijdingen. AT5-verslaggever Nicolai Brannan heeft de cijfers.
3: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, nou, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer. Ja, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
1: Wethouder Van der Horst, ook lijsttrekker van D66, wist dit al voor de verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen. Met dat water worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Precies een jaar geleden was er ook al een kwallenplaag. Toen lag de centrale 10 dagen stil. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen. Demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden. De situatie werd onveilig, zegt de burgemeester tegen Omroep Friesland.
2: Dat toch signalen kwamen van reële dreiging voor de mensen en voor de omwonenden. Voor de oerlijst en ook voor de mensen in de bus. Dat is van ja, dan mag we de ME inzetten.
1: De mensen in de bus waren onderweg naar een sporthal om daar te overnachten, omdat een noodopvang elders tijdelijk gesloten is. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Voor een wereldrecord was het niet genoeg. Steenbergen vond het geen perfecte race.
3: Ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was dit net iets te weinig. Ik denk dat het een beetje was, dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
1: Milou van Wijk werd tweede op de 100 meter vrije slag. Het weer, vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon, in het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen en zou volgens zijn familie in de gevangenis komen te overlijden. President Trump zegt dat hij persoonlijk met president Poetin heeft gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen is niet bekendgemaakt. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken. Ook proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Het bedrijf, bekend van Batavus en Sparta fietsen, werd vandaag failliet verklaard. Vakbond CNV betreurt het faillissement.
2: Ik vind het een enorm verlies voor Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen. Of in ieder geval een groot deel ervan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt. Omdat ik ook weet dat werknemers zitten horen, terwijl ze op vakantie zijn.
1: Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd. En daarna nam de vraag naar fietsen af. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Het weer, het is droog, vannacht is er weinig bewolking, koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag, het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. En zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. Dan het weer, het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar 7 graden. Minimaal in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het weer, vannacht weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog, het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Corien Bouwman met het NOS Journaal. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof ICC in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in de aanbevelingen voor gebruikers. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond, komen daarna vaak op straat terecht of raken in financiële problemen. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. De zorg en begeleiding die na een opname of een detentie nodig is, is sinds 2015 flink uitgekleed. De brancheorganisatie wil dat die weer terugkomt. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog